wall, swing your girl round and round. Oshido, das war aus de New Orleans Rhythm and Blues scene. Billy Tate, want er genießt zijn single Life. Also aus de New Orleans Boogie Boogie Rhythm and Blues scene. Anfang 50er jaren met grote namen wie Fats Domino en Smiley Lewis. Ook Billy Tate waren de maals erbij op Imperial Label Records met Single Life. Alright, van New Orleans gaan we jetzt de vloes afwärts. Mississippi afwärts richting Memphis, Tennessee. Als de aanvang van de tijd, de aanvang van Memphis Rockabilly. Gaan we jetzt hier Frank Floyd met Rock Little Baby.

0: Dat is een schieve sax.
1: Ja.
0: Ik kom eens aan James Duncan.
1: Ja.
0: Three Little Pigs.